0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Weekend in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: Er kan er maar één de grootste zijn in jouw regio.
1: Radio zoals het hoort. Roulette FM.
2: Roulette FM.
1: Roulette FM. Ear Catcher.
3: Run day. Running away.

can't change your mind.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM. We were good.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
7: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de diensttoeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws?
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Door Al Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
9: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtsregering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
8: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won, had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
10: Daar is de winst.
11: 5-7,
10: 6-2. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
8: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met een aantal dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 7 met ook daar 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os. Langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 8 kilometer. De extra reistijd is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
0: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Ben jij natuurliefhebber en wil jij de enthousiaste vrijwilligersgroep van natuurgidsen van IVN De Beeld en Omgeving versterken? Volg dan vanaf november de landelijk erkende IVN Natuurgidsenopleiding. Kennis maken kan op de vrijblijvende informatieavond voor de natuuropleiding van het IVN De Beeld. Je bent woensdag om 8 uur welkom in de Theresia School aan de Gregoriuslaan 4 in Bilthoven. Informatie op ivndebeeld.nl. Bij de verrassende seizoenspresentatie van Theater Idea en Theater Het Lichtruim krijg je een exclusief voorproefje van het nieuwe programma met 5 korte previews vol theater, cabaret en muziek. Maak alvast kennis met Joni Moon, Bujra Kedik, Luca Warmer, Rob Mostert en een van de deelnemers van de Singer-Songwriter Night. Programmeur en cabaretier Arjan Kleton neemt je op persoonlijke en humorvolle wijze mee door het nieuwe theaterprogramma. De seizoenspresentatie wordt woensdag om 7:15 gehouden in Theater Idea aan de Willaertstraat 49 in Soest. De entreeprijs is 5 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de diensttoeslagen zijn daarover met elkaar in overleg. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie. Bijna alle stemmen in Zweden zijn inmiddels geteld. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Daarin speelt ze een meisje dat weer baas wordt over haar eigen lichaam na stelselmatig misbruik. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden ook kans op wat regen en het wordt 20 tot 23 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land komt de ochtendspits verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken. 12 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 11. Met daar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
10: In de buurt.
0: Roulette FM.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
12: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
11: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
13: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
11: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land verloopt de ochtendspits vrij normaal. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer. A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk en Strand 04. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. Een kwartier vertraging heb je op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 13 kilometer. Dan de N50 Zwolle richting Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer, met daar 10 minuten vertraging. En van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 4. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
17: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Ben jij natuurliefhebber en wil jij de enthousiaste vrijwilligersgroep van natuurgidsen van IVN De Beeld en Omgeving versterken? Volg dan vanaf november de landelijk erkende IVN Natuurgidsenopleiding. Kennis maken kan op de vrijblijvende informatieavond voor de natuuropleiding van het IVN De Beeld. Je bent woensdag om 8 uur welkom in de Theresia School aan de Gregoriuslaan 4 in Bilthoven. Informatie op ivndebeeld.nl. Bij de verrassende seizoenspresentatie van Theater Idea en Theater Het Lichtruim krijg je een exclusief voorproefje van het nieuwe programma met 5 korte previews vol theater, cabaret en muziek. Maak alvast kennis met Joni Moon, Bujra Kedik, Luca Warmer, Rob Mostert en een van de deelnemers van de Singer-Songwriter Night. Programmeur en cabaretier Arjan Kleton neemt je op persoonlijke en humorvolle wijze mee door het nieuwe theaterprogramma. De seizoenspresentatie wordt woensdag om 7:15 gehouden in Theater Idea aan de Willaardstraat 49 in Soest. De entreeprijs is 5 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode, 15 van de 47 opvarenden konden worden gered. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden ook kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land is over het hoogtepunt heen. Op de A6 Emmeloord richting Muiden is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A28 van Groningen naar Zwolle tussen knooppunt Lankhorst en de afrit Nieuw-Leusen 7 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 kilometer file. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
11: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
10: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dicht bij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
12: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
10: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport 5 kilometer. Met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij Utrecht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
0: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Colette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Ben jij natuurliefhebber en wil jij de enthousiaste vrijwilligersgroep van natuurgidsen van IVN De Beeld en Omgeving versterken? Volg dan vanaf november de landelijk erkende IVN Natuurgidsenopleiding. Kennis maken kan op de vrijblijvende informatieavond voor de natuuropleiding van het IVN De Beeld. Je bent woensdag om 8 uur welkom in de Theresia School aan de Gregoriuslaan 4 in Bilthoven. Informatie op ivndebeeld.nl. Bij de verrassende seizoenspresentatie van Theater Idea en Theater Het Lichtruim krijg je een exclusief voorproefje van het nieuwe programma met 5 korte previews vol theater, cabaret en muziek. Maak alvast kennis met Joni Moon, Pooja Kedik, Luca Warmer, Rob Mostert en een van de deelnemers van de Singer-Songwriter Night. Programmeur en cabaretier Arjan Kleton neemt je op persoonlijke en humorvolle wijze mee door het nieuwe theaterprogramma. De seizoenspresentatie wordt woensdag om 7:15 gehouden in Theater Idea aan de Willaardstraat 49 in Soest. De entreeprijs is €5.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: De Bild wil meer duidelijkheid over de mogelijke locaties voor noodopvang van asielzoekers. Een conceptvoorstel met duidelijke kaders waaraan een locatie moet voldoen is naar de gemeenteraad verzonden. De Bild moet in het kader van de spreidingswet 270 asielzoekers opvangen. In het voorstel staan harde voorwaarden waaraan een locatie voor noodopvang moet voldoen, op welke punten locaties worden vergeleken en wie beslist. Pas na afweging van de criteria wordt een locatie gekozen. Het raadsvoorstel wordt gebruikt als startpunt voor het onderzoeken van mogelijke locaties voor noodopvang. Het voorstel wordt de komende week besproken en vastgesteld. De droogtesituatie in Zuidoost-Utrecht verbetert langzaam door de regen van de afgelopen weken. Toch zijn de gevolgen van de lange droge periode nog steeds merkbaar, meldt het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De neerslag was volgens het waterschap zeer welkom en heeft geholpen om de waterstanden in sloten, beken en rivieren iets aan te vullen. Voor volledig herstel van het watersysteem is een langere periode met neerslag nodig. Zo is de grondwaterstand en de afvoer van de Rijn nog steeds zeer laag. Het waterschap houdt daarom nog vast aan verschillende maatregelen. Zo geldt op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug een verbod om oppervlaktewater te onttrekken. Ook blijven de pompinstallaties bij onder andere wijk bij Duurstede operationeel. Utrechtse Heuvelrug is een onderzoek gestart hoe inwoners hun betrokkenheid bij de gemeente ervaren en hoe zij beter bij plannen en besluiten betrokken kunnen worden. Via een online vragenlijst kunnen inwoners aangeven of zij zich betrokken voelen bij het gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het onder andere over de inrichting van een straat of nieuwe regels over afvalinzameling. Ook kunnen de deelnemers aan het onderzoek aangeven of zij gemeentelijke taken willen overnemen en welke voorwaarden daarbij van belang zijn. Het resultaat van het onderzoek wordt meegenomen in een zogenoemde participatieverordening, waarin afspraken vastgelegd worden hoe inwoners kunnen meedenken. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgevoerd door onderzoeksbureau Citizens.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 3 kilometer. En op de A6 Emmeloord richting Muiden, tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Hilversum Noord 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
14: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Letten FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Ben jij natuurliefhebber en wil jij de enthousiaste vrijwilligersgroep van natuurgidsen van IVN De Beeld en Omgeving versterken? Volg dan vanaf november de landelijk erkende IVN Natuurgidsenopleiding. Kennis maken kan op de vrijblijvende informatieavond voor de natuuropleiding van het IVN De Beeld. Je bent woensdag om 8 uur welkom in de Theresia School aan de Gregoriuslaan 4 in Bilthoven. Informatie op ivndebeeld.nl. Bij de verrassende seizoenspresentatie van Theater Idea en Theater Het Lichtruim krijg je een exclusief voorproefje van het nieuwe programma met 5 korte previews vol theater, cabaret en muziek. Maak alvast kennis met Joni Moon, Bujra Kedik, Luca Warmer, Rob Mostert en een van de deelnemers van de Singer-Songwriter Night. Programmeur en cabaretier Arjan Kleton neemt je op persoonlijke en humorvolle wijze mee door het nieuwe theaterprogramma. De seizoenspresentatie wordt woensdag om 19:15 gehouden in Theater Idea aan de Willaardstraat 49 in Soest. De entreeprijs is 5 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: De 9 krakers in de voormalige luxe autohandel Hessing aan de Utrechtse weg in De Bilt mogen opnieuw langer blijven. Bij de Raad van State loopt sinds vorig jaar een versnelde zaak over het bestemmingsplan, maar de gemeente wacht nog op een uitspraak. Hessing verhuisde in 2009 uit het pand naar een nieuwe locatie in De Wol in Utrecht. Het bedrijf ging vervolgens in 2012 failliet. Het oude pand in De Bilt stond leeg, zonder bestemming en werd daarop gekraakt. Bouwmaatschappij Verwelius kocht in 2015 het terrein op om er een nieuwbouwwijk te ontwikkelen. Met de krakers is toen een overeenkomst gesloten dat zij mochten blijven zolang de werkzaamheden niet van start gingen. De Utrecht Time Machine is uitgebreid met een vierde geschiedenisroute in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De digitale verhalenwandeling is zaterdag tijdens Open Monumentendag officieel geopend op landgoed Zonheuvel in Doorn. De route van 30 of 60 minuten komt langs kenmerkende plekken op het landgoed. Via de smartphone kunnen bezoekers luisteren naar de verhalen achter het landschap, de gebouwen en de mensen die het gebied door de eeuwen heen hebben gevormd. Ook is het mogelijk om de route vanuit huis virtueel te wandelen. De verhalen achter de landgoederen in Zuidoost-Utrecht zijn online verrijkt met onder andere archiefbeelden, documenten en geluidsfragmenten. De Utrecht Time Machine is een initiatief van verschillende Utrechtse erfgoedinstellingen in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De Bilt laat eind september de tegeltaxi opnieuw rijden, zodat inwoners overtollige bestrating uit hun tuin kunnen laten ophalen. Het vergroenen van tuinen is een van de maatregelen in strijd tegen de klimaatverandering. Een tuin met planten, bloemen of struiken in plaats van tegels draagt bij aan een koelere, groenere omgeving. Wateroverlast wordt voorkomen en vogels, bijen en andere dieren krijgen meer leefruimte. Inwoners die gebruik willen maken van de tegeltaxi kunnen dat uiterlijk donderdag 24 september melden via de website van de gemeente. De weggehaalde tegels tellen mee in het NK Tegelwippen. In het klassement van kleine gemeenten staat De Bilt op plek 24 met bijna 10.000 gewipte tegels. Op ruime afstand volgen Bunnik en Wijk bij Duurstede. Bij de middelgrote gemeente heeft Utrechtse Heuvelrug met 11.500 gewipte tegels een flinke voorsprong op Zeist met 7800 tegels.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is er van de hart van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Nunspeet en Putten. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Ben jij natuurliefhebber en wil jij de enthousiaste vrijwilligersgroep van natuurgidsen van IVN De Beeld en Omgeving versterken? Volg dan vanaf november de landelijk erkende IVN Natuurgidsenopleiding. Kennis maken kan op de vrijblijvende informatieavond voor de natuuropleiding van het IVN De Beeld. Je bent woensdag om 8 uur welkom in de Theresia School aan de Gregoriuslaan 4 in Bilthoven. Informatie op ivndebeeld.nl. Bij de verrassende seizoenspresentatie van Theater Idea en Theater Het Lichtruim krijg je een exclusief voorproefje van het nieuwe programma met 5 korte previews vol theater, cabaret en muziek. Maak alvast kennis met Joni Moon, Bujra Kedik, Luca Warmer, Rob Mostert en een van de deelnemers van de Singer-Songwriter Night. Programmeur en cabaretier Arjan Kleton neemt je op persoonlijke en humorvolle wijze mee door het nieuwe theaterprogramma. De seizoenspresentatie wordt woensdag om 8:15 gehouden in Theater Idea aan de Willaardstraat 49 in Soest. De entreeprijs is 5 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: De Bild wil meer duidelijkheid over de mogelijke locaties voor noodopvang van asielzoekers. Een conceptvoorstel met duidelijke kaders waaraan een locatie moet voldoen is naar de gemeenteraad verzonden. De Bild moet in het kader van de spreidingswet 270 asielzoekers opvangen. In het voorstel staan harde voorwaarden waaraan een locatie voor noodopvang moet voldoen, op welke punten locaties worden vergeleken en wie beslist. Pas na afweging van de criteria wordt een locatie gekozen. Het raadsvoorstel wordt gebruikt als startpunt voor het onderzoeken van mogelijke locaties voor noodopvang. Het voorstel wordt de komende week besproken en vastgesteld. De droogtesituatie in Zuidoost-Utrecht verbetert langzaam door de regen van de afgelopen weken. Toch zijn de gevolgen van de lange droge periode nog steeds merkbaar, meldt het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De neerslag was volgens het waterschap zeer welkom en heeft geholpen om de waterstanden in sloten, beken en rivieren iets aan te vullen. Voor volledig herstel van het watersysteem is een langere periode met neerslag nodig. Zo is de grondwaterstand en de afvoer van de Rijn nog steeds zeer laag. Het waterschap houdt daarom nog vast aan verschillende maatregelen. Zo geldt op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug een verbod om oppervlaktewater te onttrekken. Ook blijven de pompinstallaties bij onder andere wijk bij Duurstede operationeel. Utrechtse Heuvelrug is een onderzoek gestart hoe inwoners hun betrokkenheid bij de gemeente ervaren en hoe zij beter bij plannen en besluiten betrokken kunnen worden. Via een online vragenlijst kunnen inwoners aangeven of zij zich betrokken voelen bij het gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het onder andere over de inrichting van een straat of nieuwe regels over afvalinzameling. Ook kunnen de deelnemers aan het onderzoek aangeven of zij gemeentelijke taken willen overnemen en welke voorwaarden daarbij van belang zijn. Het resultaat van het onderzoek wordt meegenomen in een zogenoemde participatieverordening, waarin afspraken vastgelegd worden hoe inwoners kunnen meedenken. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgevoerd door onderzoeksbureau Citizens.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: me, baby.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docent ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort. 4 kilometer file tussen Zwolle Zuid en het Harde. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: in de buurt. Roulette FM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-printer op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. Tot 6 uur rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Twee frietbakkers uit Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met een mobiele frietkar naar de grens gereden en hebben daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Het weer, zon en af en toe een bui bij 22 graden.
1: Dit is er van de Hart van de ANWB. Tussen Nunspeet en Putten rijden geen treinen door een aanrijding en rijden wel bussen. Dat duurt nog de rest van de dag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
9: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is even de hart van de ANWB. De A28 Zwolle richting Amersfoort. 5 kilometer file tussen afrit Epe en Harderwijk. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A50 Arnhem richting Os een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file, de weg is weer vrij. Tussen Nunspeet en Putten rijden geen treinen, maar bussen. Dat komt door een aanrijding, dat duurt zeker nog de rest van de dag.
12: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
15: Straks vluchtstrook, nu tot 4 uur middagmix.

0: Met de FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Ben jij natuurliefhebber en wil jij de enthousiaste vrijwilligersgroep van natuurgidsen van IVN De Beeld en Omgeving versterken? Volg dan vanaf november de landelijk erkende IVN Natuurgidsenopleiding. Kennis maken kan op de vrijblijvende informatieavond voor de natuuropleiding van het IVN De Beeld. Je bent woensdag om 8 uur welkom in de Theresia School aan de Gregoriuslaan 4 in Bilthoven. Informatie op ivndebeeld.nl. Bij de verrassende seizoenspresentatie van Theater Idea en Theater Het Lichtruim krijg je een exclusief voorproefje van het nieuwe programma met 5 korte previews vol theater, cabaret en muziek. Maak alvast kennis met Joni Moon, Pujra Kedik, Luca Warmer, Rob Mostert en een van de deelnemers van de Singer-Songwriter Night. Programmeur en cabaretier Arjan Kleton neemt je op persoonlijke en humorvolle wijze mee door het nieuwe theaterprogramma. De seizoenspresentatie wordt woensdag om 7:15 gehouden in Theater Idea aan de Willaertstraat 49 in Soest. De entreeprijs is 5 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: De Bild wil meer duidelijkheid over de mogelijke locaties voor noodopvang van asielzoekers. Een conceptvoorstel met duidelijke kaders waaraan een locatie moet voldoen is naar de gemeenteraad verzonden. De Bild moet in het kader van de spreidingswet 270 asielzoekers opvangen. In het voorstel staan harde voorwaarden waaraan een locatie voor noodopvang moet voldoen, op welke punten locaties worden vergeleken en wie beslist. Pas na afweging van de criteria wordt een locatie gekozen. Het raadsvoorstel wordt gebruikt als startpunt voor het onderzoeken van mogelijke locaties voor noodopvang. Het voorstel wordt de komende week besproken en vastgesteld. De droogtesituatie in Zuidoost-Utrecht verbetert langzaam door de regen van de afgelopen weken. Toch zijn de gevolgen van de lange droge periode nog steeds merkbaar, meldt het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De neerslag was volgens het waterschap zeer welkom en heeft geholpen om de waterstanden in sloten, beken en rivieren iets aan te vullen. Voor volledig herstel van het watersysteem is een langere periode met neerslag nodig. Zo is de grondwaterstand en de afvoer van de Rijn nog steeds zeer laag. Het waterschap houdt daarom nog vast aan verschillende maatregelen. Zo geldt op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug een verbod om oppervlaktewater te onttrekken. Ook blijven de pompinstallaties bij onder andere Wijk bij Duurstede operationeel. Utrechtse Heuvelrug is een onderzoek gestart hoe inwoners hun betrokkenheid bij de gemeente ervaren en hoe zij beter bij plannen en besluiten betrokken kunnen worden. Via een online vragenlijst kunnen inwoners aangeven of zij zich betrokken voelen bij het gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het onder andere over de inrichting van een straat of nieuwe regels over afvalinzameling. Ook kunnen de deelnemers aan het onderzoek aangeven of zij gemeentelijke taken willen overnemen en welke voorwaarden daarbij van belang zijn. Het resultaat van het onderzoek wordt meegenomen in een zogenoemde participatieverordening, waarin afspraken vastgelegd worden hoe inwoners kunnen meedenken. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgevoerd door onderzoeksbureau Citizens.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Nieuw. Kings of Leon. Kings of Leon. My whole world. My whole world. Dit is jouw Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Robert Walters met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteerden ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
11: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Ben jij natuurliefhebber en wil jij de enthousiaste vrijwilligersgroep van natuurgidsen van IVN De Beeld en Omgeving versterken? Volg dan vanaf november de landelijk erkende IVN Natuurgidsenopleiding. Kennis maken kan op de vrijblijvende informatieavond voor de natuuropleiding van het IVN De Beeld. Je bent woensdag om 8 uur welkom in de Theresia School aan de Gregoriuslaan 4 in Bilthoven. Informatie op ivndebeeld.nl. Bij de verrassende seizoenspresentatie van Theater Idea en Theater Het Lichtruim krijg je een exclusief voorproefje van het nieuwe programma met 5 korte previews vol theater, cabaret en muziek. Maak alvast kennis met Joni Moon, Bujra Kedik, Luca Warmer, Rob Mostert en een van de deelnemers van de Singer-Songwriter Night. Programmeur en cabaretier Arjan Kleton neemt je op persoonlijke en humorvolle wijze mee door het nieuwe theaterprogramma. De seizoenspresentatie wordt woensdag om 19:15 gehouden in Theater Idea aan de Willaardstraat 49 in Soest. De entreeprijs is 5 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: met de FM Regio Nieuws.
1: De 9 krakers in de voormalige luxe autohandel Hessing aan de Utrechtse weg in De Bilt mogen opnieuw langer blijven. Bij de Raad van State loopt sinds vorig jaar een versnelde zaak over het bestemmingsplan, maar de gemeente wacht nog op een uitspraak. Hessing verhuisde in 2009 uit het pand naar een nieuwe locatie in De Wol in Utrecht. Het bedrijf ging vervolgens in 2012 failliet. Het oude pand in De Bilt stond leeg, zonder bestemming en werd daarop gekraakt. Bouwmaatschappij Verwelius kocht in 2015 het terrein op om er een nieuwbouwwijk te ontwikkelen. Met de krakers is toen een overeenkomst gesloten dat zij mochten blijven zolang de werkzaamheden niet van start gingen. De Utrecht Time Machine is uitgebreid met een vierde geschiedenisroute in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De digitale verhalenwandeling is zaterdag tijdens Open Monumentendag officieel geopend op landgoed Zonheuvel in Doorn. De route van 30 of 60 minuten komt langs kenmerkende plekken op het landgoed. Via de smartphone kunnen bezoekers luisteren naar de verhalen achter het landschap, de gebouwen en de mensen die het gebied door de eeuwen heen hebben gevormd. Ook is het mogelijk om de route vanuit huis virtueel te wandelen. De verhalen achter de landgoederen in Zuidoost-Utrecht zijn online verrijkt met onder andere archiefbeelden, documenten en geluidsfragmenten. De Utrecht Time Machine is een initiatief van verschillende Utrechtse erfgoedinstellingen in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De Bilt laat eind september de tegeltaxi opnieuw rijden, zodat inwoners overtollige bestrating uit hun tuin kunnen laten ophalen. Het vergroenen van tuinen is een van de maatregelen in strijd tegen de klimaatverandering. Een tuin met planten, bloemen of struiken in plaats van tegels draagt bij aan een koelere, groenere omgeving. Wateroverlast wordt voorkomen en vogels, bijen en andere dieren krijgen meer leefruimte. Inwoners die gebruik willen maken van de tegeltaxi kunnen dat uiterlijk donderdag 24 september melden via de website van de gemeente. De weggehaalde tegels tellen mee in het NK Tegelwippen. In het klassement van kleine gemeenten staat De Bilt op plek 24 met bijna 10.000 gewipte tegels. Op ruime afstand volgen Bunnik en Wijk bij Duurstede. Bij de middelgrote gemeente heeft Utrechtse Heuvelrug met 11.500 gewipte tegels een flinke voorsprong op Zeist met 7800 tegels.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Ben jij natuurliefhebber en wil jij de enthousiaste vrijwilligersgroep van natuurgidsen van IVN De Beeld en Omgeving versterken? Volg dan vanaf november de landelijk erkende IVN Natuurgidsenopleiding. Kennis maken kan op de vrijblijvende informatieavond voor de natuuropleiding van het IVN De Beeld. Je bent woensdag om 8 uur welkom in de Theresia School aan de Gregoriuslaan 4 in Bilthoven. Informatie op ivndebeeld.nl. Bij de verrassende seizoenspresentatie van Theater Idea en Theater Het Lichtruim krijg je een exclusief voorproefje van het nieuwe programma met 5 korte previews vol theater, cabaret en muziek. Maak alvast kennis met Joni Moon, Bujra Kedik, Luga Warmer, Rob Mostert en een van de deelnemers van de Singer-Songwriter Night. Programmeur en cabaretier Arjan Kleton neemt je op persoonlijke en humorvolle wijze mee door het nieuwe theaterprogramma. De seizoenspresentatie wordt woensdag om 8:15 gehouden in Theater Idea aan de Willaertstraat 49 in Soest. De entreeprijs is 5 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Zandvoort. Roulette FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging voor het verkeer op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij het Gelredome. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij Heteren is de vertraging 5 minuten. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
0: Straks maandagavond met Daaf. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Een vrouw werd afgelopen weekend in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. Een klein vliegtuig is vanochtend neergestort net over de grens bij Roermond. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen om het leven gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe dat vliegtuigje kon neerstorten. En Stichting Donorkind wil dat massazaaddonor Simon juridisch wordt gedwongen om te stoppen met doneren. De stichting stelt hem aansprakelijk namens ruim 30 ouders en eist een schadevergoeding. Enkele weken geleden bekende de donor dat hij bijna 200 kinderen heeft rondlopen. Het weer, wolken en zon. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. Temperatuur 15 tot 18 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 50 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A12 is dat het geval van Utrecht naar de Duitse grens, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier extra reistijd. Op de A50 Arnhem-Zwolle tussen Apeldoorn en Heerde is de vertraging zelfs een half uur door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En verder is het druk op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook ruim 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: In de buurt.
0: Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is erg druk in het midden van het land. Onder andere op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier vertraging. Ook op de A1 de andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Zwolle bij Epe ook 20 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks maandagavond met Daaf. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Dan het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen veel zon en ook warmer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 25 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A50 van Arnhem naar Zwolle, lange file tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen. De vertraging is daar 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Ook op de A50 richting het zuiden tussen knooppunt Grijshoort en Heteren 20 minuten vertraging. Verderop tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de oponthoud ook nog een kwartier. En 10 minuten vertraging heb je op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen bij Elst. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog een paar lange files in de regio. Onder andere op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. Daar is de vertraging een kwartier. De meeste vertraging op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen, namelijk een uur. Is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En ook op de A50, maar dan richting het zuiden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
0: Straks maandagavond met Daaf. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Jette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas. En de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het toestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn 3 mensen omgekomen. Dan het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen meer zon en ook warmer, met 22 tot 28 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 van Arnhem naar Zwolle staat tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn nog 5 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: FM.
1: Let's go.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
12: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
11: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Ben jij natuurliefhebber en wil jij de enthousiaste vrijwilligersgroep van natuurgidsen van IVN De Beeld en Omgeving versterken? Volg dan vanaf november de landelijk erkende IVN Natuurgidsenopleiding. Kennis maken kan op de vrijblijvende informatieavond voor de natuuropleiding van het IVN De Beeld. Je bent woensdag om 8 uur welkom in de Theresia School aan de Gregoriuslaan 4 in Bilthoven. Informatie op ivndebeeld.nl. Bij de verrassende seizoenspresentatie van Theater Idea en Theater Het Lichtruim krijg je een exclusief voorproefje van het nieuwe programma met 5 korte previews vol theater, cabaret en muziek. Maak alvast kennis met Joni Moon, Bujra Kedik, Luga Warmer, Rob Mostert en een van de deelnemers van de Singer-Songwriter Night. Programmeur en cabaretier Arjan Kleton neemt je op persoonlijke en humorvolle wijze mee door het nieuwe theaterprogramma. De seizoenspresentatie wordt woensdag om 7:15 gehouden in Theater Idea aan de Willaertstraat 49 in Soest. De entreeprijs is 5 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: De Bild wil meer duidelijkheid over de mogelijke locaties voor noodopvang van asielzoekers. Een conceptvoorstel met duidelijke kaders waaraan een locatie moet voldoen is naar de gemeenteraad verzonden. De Bild moet in het kader van de spreidingswet 270 asielzoekers opvangen. In het voorstel staan harde voorwaarden waaraan een locatie voor noodopvang moet voldoen, op welke punten locaties worden vergeleken en wie beslist. Pas na afweging van de criteria wordt een locatie gekozen. Het raadsvoorstel wordt gebruikt als startpunt voor het onderzoeken van mogelijke locaties voor noodopvang. Het voorstel wordt de komende week besproken en vastgesteld. De droogtesituatie in Zuidoost-Utrecht verbetert langzaam door de regen van de afgelopen weken. Toch zijn de gevolgen van de lange droge periode nog steeds merkbaar, meldt het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De neerslag was volgens het waterschap zeer welkom en heeft geholpen om de waterstanden in sloten, beken en rivieren iets aan te vullen. Voor volledig herstel van het watersysteem is een langere periode met neerslag nodig. Zo is de grondwaterstand en de afvoer van de Rijn nog steeds zeer laag. Het waterschap houdt daarom nog vast aan verschillende maatregelen. Zo geldt op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug een verbod om oppervlaktewater te onttrekken. Ook blijven de pompinstallaties bij onder andere wijk bij Duurstede operationeel. Utrechtse Heuvelrug is een onderzoek gestart hoe inwoners hun betrokkenheid bij de gemeente ervaren en hoe zij beter bij plannen en besluiten betrokken kunnen worden. Via een online vragenlijst kunnen inwoners aangeven of zij zich betrokken voelen bij het gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het onder andere over de inrichting van een straat of nieuwe regels over afvalinzameling. Ook kunnen de deelnemers aan het onderzoek aangeven of zij gemeentelijke taken willen overnemen en welke voorwaarden daarbij van belang zijn. Het resultaat van het onderzoek wordt meegenomen in een zogenoemde participatieverordening, waarin afspraken vastgelegd worden hoe inwoners kunnen meedenken. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgevoerd door onderzoeksbureau Citizens.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
11: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
10: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
12: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
10: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
13: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Ben jij natuurliefhebber en wil jij de enthousiaste vrijwilligersgroep van natuurgidsen van IVN De Beeld en Omgeving versterken? Volg dan vanaf november de landelijk erkende IVN Natuurgidsenopleiding. Kennis maken kan op de vrijblijvende informatieavond voor de natuuropleiding van het IVN De Beeld. Je bent woensdag om 8 uur welkom in de Theresia School aan de Gregoriuslaan 4 in Bilthoven. Informatie op ivndebeeld.nl. Bij de verrassende seizoenspresentatie van Theater Idea en Theater Het Lichtruim krijg je een exclusief voorproefje van het nieuwe programma met 5 korte previews vol theater, cabaret en muziek. Maak alvast kennis met Joni Moon, Pujra Kedik, Luga Warmer, Rob Mostert en een van de deelnemers van de Singer-Songwriter Night. Programmeur en cabaretier Arjan Kleton neemt je op persoonlijke en humorvolle wijze mee door het nieuwe theaterprogramma. De seizoenspresentatie wordt woensdag om 7:15 gehouden in Theater Idea aan de Willaertstraat 49 in Soest. De entreeprijs is 5 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: De 9 krakers in de voormalige luxe autohandel Hessing aan de Utrechtse weg in De Bilt mogen opnieuw langer blijven. Bij de Raad van State loopt sinds vorig jaar een versnelde zaak over het bestemmingsplan, maar de gemeente wacht nog op een uitspraak. Hessing verhuisde in 2009 uit het pand naar een nieuwe locatie in De Wol in Utrecht. Het bedrijf ging vervolgens in 2012 failliet. Het oude pand in De Bilt stond leeg, zonder bestemming en werd daarop gekraakt. Bouwmaatschappij Verwelius kocht in 2015 het terrein op om er een nieuwbouwwijk te ontwikkelen. Met de krakers is toen een overeenkomst gesloten dat zij mochten blijven zolang de werkzaamheden niet van start gingen. De Utrecht Time Machine is uitgebreid met een vierde geschiedenisroute in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De digitale verhalenwandeling is zaterdag tijdens Open Monumentendag officieel geopend op landgoed Zonheuvel in Doorn. De route van 30 of 60 minuten komt langs kenmerkende plekken op het landgoed. Via de smartphone kunnen bezoekers luisteren naar de verhalen achter het landschap, de gebouwen en de mensen die het gebied door de eeuwen heen hebben gevormd. Ook is het mogelijk om de route vanuit huis virtueel te wandelen. De verhalen achter de landgoederen in Zuidoost-Utrecht zijn online verrijkt met onder andere archiefbeelden, documenten en geluidsfragmenten. De Utrecht Time Machine is een initiatief van verschillende Utrechtse erfgoedinstellingen in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De Bilt laat eind september de tegeltaxi opnieuw rijden, zodat inwoners overtollige bestrating uit hun tuin kunnen laten ophalen. Het vergroenen van tuinen is een van de maatregelen in strijd tegen de klimaatverandering. Een tuin met planten, bloemen of struiken in plaats van tegels draagt bij aan een koelere, groenere omgeving. Wateroverlast wordt voorkomen en vogels, bijen en andere dieren krijgen meer leefruimte. Inwoners die gebruik willen maken van de tegeltaxi kunnen dat uiterlijk donderdag 24 september melden via de website van de gemeente. De weggehaalde tegels tellen mee in het NK Tegelwippen. In het klassement van kleine gemeenten staat De Bilt op plek 24 met bijna 10.000 gewipte tegels. Op ruime afstand volgen Bunnik en Wijk bij Duurstede. Bij de middelgrote gemeente heeft Utrechtse Heuvelrug met 11.500 gewipte tegels een flinke voorsprong op Zeist met 7800 tegels.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
8: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
10: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
9: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
11: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde, zijn bloemen neergelegd.
9: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Colette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Ben jij natuurliefhebber en wil jij de enthousiaste vrijwilligersgroep van natuurgidsen van IVN De Beeld en Omgeving versterken? Volg dan vanaf november de landelijk erkende IVN Natuurgidsenopleiding. Kennis maken kan op de vrijblijvende informatieavond voor de natuuropleiding van het IVN De Beeld. Je bent woensdag om 8 uur welkom in de Theresia School aan de Gregoriuslaan 4 in Bilthoven. Informatie op ivndebeeld.nl. Bij de verrassende seizoenspresentatie van Theater Idea en Theater Het Lichtruim krijg je een exclusief voorproefje van het nieuwe programma met 5 korte previews vol theater, cabaret en muziek. Maak alvast kennis met Joni Moon, Bujra Kedik, Luga Warmer, Rob Mostert en een van de deelnemers van de Singer-Songwriter Night. Programmeur en cabaretier Arjan Kleton neemt je op persoonlijke en humorvolle wijze mee door het nieuwe theaterprogramma. De seizoenspresentatie wordt woensdag om 7:15 gehouden in Theater Idea aan de Willaardstraat 49 in Soest. De entreeprijs is 5 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: De Bild wil meer duidelijkheid over de mogelijke locaties voor noodopvang van asielzoekers. Een conceptvoorstel met duidelijke kaders waaraan een locatie moet voldoen is naar de gemeenteraad verzonden. De Bild moet in het kader van de spreidingswet 270 asielzoekers opvangen. In het voorstel staan harde voorwaarden waaraan een locatie voor noodopvang moet voldoen, op welke punten locaties worden vergeleken en wie beslist. Pas na afweging van de criteria wordt een locatie gekozen. Het raadsvoorstel wordt gebruikt als startpunt voor het onderzoeken van mogelijke locaties voor noodopvang. Het voorstel wordt de komende week besproken en vastgesteld. De droogtesituatie in Zuidoost-Utrecht verbetert langzaam door de regen van de afgelopen weken. Toch zijn de gevolgen van de lange droge periode nog steeds merkbaar, meldt het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De neerslag was volgens het waterschap zeer welkom en heeft geholpen om de waterstanden in sloten, beken en rivieren iets aan te vullen. Voor volledig herstel van het watersysteem is een langere periode met neerslag nodig. Zo is de grondwaterstand en de afvoer van de Rijn nog steeds zeer laag. Het waterschap houdt daarom nog vast aan verschillende maatregelen. Zo geldt op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug een verbod om oppervlaktewater te onttrekken. Ook blijven de pompinstallaties bij onder andere Wijk bij Duurstede operationeel. Utrechtse Heuvelrug is een onderzoek gestart hoe inwoners hun betrokkenheid bij de gemeente ervaren en hoe zij beter bij plannen en besluiten betrokken kunnen worden. Via een online vragenlijst kunnen inwoners aangeven of zij zich betrokken voelen bij het gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het onder andere over de inrichting van een straat of nieuwe regels over afvalinzameling. Ook kunnen de deelnemers aan het onderzoek aangeven of zij gemeentelijke taken willen overnemen en welke voorwaarden daarbij van belang zijn. Het resultaat van het onderzoek wordt meegenomen in een zogenoemde participatieverordening, waarin afspraken vastgelegd worden hoe inwoners kunnen meedenken. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgevoerd door onderzoeksbureau Citizens.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
6: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
5: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
7: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn we natuurlijk stiekem wel blij mee.
5: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
8: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
11: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na

0: melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. En hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. En de boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden.

0: Avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen.